Muts die de behoorlijk wat hits had gehad. En dit is nou zo'n plaatje wat nou niet echt een grote hit is geweest. Maar toch kwam die in de Miami Go Top 50. Dat kan verkeren natuurlijk. Van 13 naar 47. En inderdaad, One Night, wat we weer kennen van Elvis Presley. En vele artiesten meer natuurlijk. Gilles Bébico van 31 naar 46.

Return to Fantasy van Uriah Heep in de eerste week op nummer 45. Er is ook een prachtige lange uitvoering van. Maar ja, die zal ik een keer in mijn reguliere programma's nog wel een keer draaien. Vorige week was het een gekkenhuis met stipnoteringen, superstips en nieuwe binnenkomers. En ik zit nu de lijst te bekijken. Laten we zeggen dat er een bepaalde rust is ontstaan. Ja, die pech kun je dus hebben. Of het gelukt in dit geval, hè, dat mag natuurlijk ook. 27 september 1975 is de hitparade die we behandelen van de Miami Go Top 50. En in die Top 50 van 33 afkomstig naar 44. De heren Bee Gees en Jive Talking.

0: David Cassidy. Hij write the songs, ja, dat kennen we natuurlijk van Barry Manilow. Stationair op 43. En wat vinden we op nummer 42?
1: Nieuw.
0: Deep Purple. And the Child in Time.

Het leuke van de Mimico Top 50 is dat ik hem nu presenteer. Niet alleen om die Mimico Top 50, maar de muziek. Bepaalde muziek die mij gelijk die herinnering geven dat ik naar school ging. En dat ik dan 's morgens met Bennett op de radio hoorde. En dan draaide hij bijvoorbeeld Joe Dassin. En dat zijn van die herinneringen die je eigenlijk nooit meer vergeet. In de Mimico Top 50 dus. En hij presenteerde hem ook een zeer lange tijd. En Peter van Dam uiteraard ook niet te vergeten. Diverse anderen ook. Maar die wilden absoluut niet medewerken aan de programma's. Een beetje hoog in de pol gekregen of zoiets. Of een beetje miskend gevoeld. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Wie dit waren, ik ga geen namen noemen. Maar de rest blijft uit. Laten we het dan maar even ophouden. Nummer 40, Silver Convention. Afkomstig van nummer 21.

0: Silver Convention and There Is Always Another Girl. We gaan even een overzicht geven van 50 tot en met nummer 37. Op nummer 50 vinden we Ginny Royce met Wonder Boy. Op 49 Octopus met Sarah. 48 vanaf 40 afkomstig Pete Wingfield, 18 with a Bullet. Met One Night van 13 naar nummer 47. Van 31 naar 46 Gilbert Bicot. A Little Love and Understanding. Uriah Heep, nieuw met Return to Fantasy op nummer 45. Op 44, afkomstig van nummer 33, The Bee Gees en Jive Talking. 43, stationair. David Cassidy, I Write the Songs. Nieuw binnengekomen, Child in Time van Deep Purple op nummer 42. Op 41, vanaf 15 afkomstig, Joe Dassin en Let It Jam. En net op 40 vanaf 21 de Silver Convention met Always Another Girl. We hebben twee platen niet. Dat zijn op nummer 39 stationair Wildura met Mon Amour à Moi. En op 38 stationair Planet of Love van Lemming. Wat we wel hebben is nummer 37 nieuw in de Me & Me Go Top 50. Lucifer en de Scarlet Lady.
1: Nieuw.
0: En met stip.

0: afkomstig van nummer 18 op 36. Afrik Simon. En Ramayaya, die man maakte wel eens een hele vreemde muziek. Maar werd daardoor zeer populair. En verkocht hits aan de lopende band.
1: Nieuw.
0: En een nieuwe natuurlijk op nummer 35. Zomerse geluiden vanaf Barbados. Hier is Typical Tropical.
2: Airways flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking.

John Bolton maakt stoere biels en tafels. John Bolton maakt beste boerenmeubelen. John Bolton maakt massief eiken keukens met roodkoperen spoelbakken en roodkoperen Oud-Hollandse pompkraan. Bielsen, massief eiken, dat is John Bolton. In Eibergen, Beverwijk en Heilo. Bel Bielsen Bolton met de voornaam John. Telefoon alleen 072 34966.

0: Binnengekomen op nummer 34. The Brotherhood of Man en Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Your Baby. En op 33 komen we er ook één tegen.
1: Nieuw.
0: De heren Tramps en Save a Place.